kunjalo mntaka baba sokunjalo ngeza kwathi lapha emkhulu yabona maphethelo kwivukwe manje kwemntana umuntu sokusile sokusile sokusile sokusile kulehlelo luhle kuntatha kusa ulehlelo lempela sonto